0: Noordzee Gold Vintage Hits.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5 uur. Goeienacht.
1: We got it together, didn't we?

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het

Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De E17 in Lokeren is weer vrij. Die was sinds gisteravond volledig dicht na een ongeval met een vrachtwagen. Het wegdek was daar zwaar beschadigd en moest hersteld worden, dat zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: Bijna 12 uur lang is de snelweg volledig afgesloten geweest, maar daar is nu weer doorgang. En dat kon omdat men het laatste half uur de vele vrachtwagens daar heeft laten vertrekken, want een hele grote groep vrachtwagenchauffeurs moesten daar blijven overnachten omdat ze hun rusttijd moesten nemen. Die zijn weg, dus de snelweg kan weer open.
3: De cel vermiste personen kreeg al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5 en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in de provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips

Meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Frankrijk vraagt Europese hulp in de strijd tegen bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux in het zuiden is dat. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder naar rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. In de Conference League speelde AA Gent ook 0-0 gelijk tegen LNZ Cherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer. Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solden in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: De hele morgen Noordzee Gold.

Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee, je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

gnome hachalotte. En hem noem ik Bas, die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Frankrijk zijn nu al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
4: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 4:15 uur. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de mensen van de camping en van de animatie rond. Van, we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
3: De brand bedreigt ook het schiereiland Cap Ferret. Daar worden mensen per boot geëvacueerd. De VS heeft nieuwe handelstarieven opgelegd aan 60 landen. Officieel omdat ze niet genoeg doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada, Mexico, maar ook bepaalde producten uit de EU vallen daaronder. De vorige handelstarieven van Trump vielen vandaag weg en deze komen dus in de plaats. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïnse drones uit de lucht heeft geschoten, onder meer boven de Krim. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd. Brokstukken kwamen onder meer terecht op de gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Er zouden geen slachtoffers gemeld zijn. Vrij zonnig vandaag met maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een warme en droge periode.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.

Goedemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een opsporingsbericht na de steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft 2 foto's verspreid van verdachten. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij is intussen buiten levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. De cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
3: Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
5: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstarievenpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
3: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op, die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. En dan heb ik nog het weer. Vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 dan. Zondag krijgen we buien, 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en heel warme periode.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.
3: Dans son quartier du Vieux Québec,

0: Dit is Noordzee Gold.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

Op 1 augustus staan tijdens The Village de Breedense groep Dorian, The Gold Rush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredene Dorp.

Eu nasci do escuro. Eu nasci do escuro.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het is nu ook officieel. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
4: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
3: In Brussel komen de regering en de vakbonden van de brandweer rond deze tijd samen voor nieuw overleg om een akkoord te vinden over de staking van afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn twee natuurbranden samengekomen tot één grote brand. Dat meldt de brandweer. Door de droogte, de warmte en de wind blijft het vuur zich al maar verder uitbreiden. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of mogen hun huis niet verlaten. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. Europa heeft al 4 blusvliegtuigen gestuurd. De lokale autoriteiten spreken over de ergste bosbrand ooit in de regio. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Breuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 20 voor 10.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 20 voor 10.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio. Mm.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
2: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden, vooral in de regio rond Bordeaux. Daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd, zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd, want er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
4: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaat zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht, dus nee, weinig verandering helaas.
3: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen door enorme natuurbranden in de buurt van Madrid. Daar zijn al 26.000 mensen geëvacueerd. De man van 53 uit de Kempen die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. Hij was na de feiten naar ons land gevlucht en uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. En ook de verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen zondag blijft in de cel. Dat heeft het parket beslist. De man van 59 wordt verdacht van de moord op een man van 23. Volgens de familie van het slachtoffer na een discussie over een parkeermanoeuvre. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogačar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogačar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e en verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement.
5: Een goede dag doorgekomen. Het was heel snel weer heel hard. Dus het was weer een dag om te overleven. En morgen nog 1 keer volle bak gaan. En we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2,5 minuten. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zien we wel morgen.
3: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold, een zomervol vintage hits.

Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedenavond.

Je ne te comprends pas.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt het drummer.